Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs twee keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar twee keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
12: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs twee keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar twee keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: smile.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten, veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse race. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botverstekend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu.
11: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. De Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn clouddivisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
10: Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs twee keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar twee keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu.
7: De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
6: Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Tim Schapen van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu.
5: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en Holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
4: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu.
9: Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie- en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
8: Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
11: Do you pick

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botverstekend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file in Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Voor Moergestel een file van 15 minuten. Er ligt een gewonde roofvogel op de weg. De dierenambulance is ook onderweg. De vertraging is dus een kwartier en de file begint bij Best. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Alphen-Kaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphen-Kaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botverstekend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar 2 keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs 2 keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu.
5: Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer... veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind... bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
4: Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Alphekaam vraagt Defensie om een zorgvuldige afweging te maken als er plannen komen om het munitiecomplex in Alphen uit te breiden. In een reactie op de internetconsultatie over de wet op de defensiegereedheid wijst de gemeente op de aanwezigheid van recreatieplas Het Zand, campings, vakantieparken en een scoutinglocatie in de omgeving. Ook vraagt Alphekaam om een transparant proces waarbij de gemeente wordt betrokken bij ontwikkelingen rond het munitiecomplex en vliegbewegingen vanaf vliegbasis Geelzerijen. De voorgestelde wet moet Defensie onder voorwaarden meer ruimte geven om te oefenen en locaties uit te breiden. Concrete plannen voor uitbreiding van de munitieopslag in Alphen zijn er voor zover bekend nog niet. De politie heeft dinsdagavond in Baarle-Nassau een verkeerscontrole gehouden die gericht was op scooters. Daarbij werd zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. In korte tijd werden tientallen voertuigen en de bijbehorende bestuurders aan inspectie onderworpen. In totaal schreef de politie 16 bekeuringen uit. Een van de bestuurders werd tijdens dezelfde controleavond zelfs twee keer betrapt op een overtreding. De boetes werden onder meer uitgeschreven voor rijden zonder rijbewijs, het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, rijden zonder helm en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Ook werden bestuurders bekeurd voor het overschrijden van een dubbele doorgetrokken streep en voor rijden met een aanhanger. De politie laat weten in de toekomst vaker controles uit te voeren in Baarle-Nassau. Ruim 300 patiënten met botontkalking zijn het afgelopen jaar thuis behandeld in plaats van in het Amphia ziekenhuis. Dat blijkt uit een evaluatie van de samenwerking tussen Amphia en zorgorganisatie Thebe. Het gaat om 320 patiënten met osteoporose. Zij krijgen een botversterkend medicijn via een infuus. Voorheen moesten zij daarvoor naar het ziekenhuis komen, waar ook controles plaatsvonden. Door de samenwerking gebeurt de behandeling nu aan huis en vinden controles op afstand plaats. Volgens Amphia ontvangen patiënten daardoor de juiste zorg op de juiste plek en neemt de druk op het ziekenhuis af. Het ziekenhuis verwacht dat komend jaar twee keer zoveel mensen thuis behandeld kunnen worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu.
9: In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden.
8: Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 en de A17 vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Ongeveer een kwartier extra. En op de A2 Eindhoven Den Bosch vielen voor Sint-Michielsgestel. 10 minuten door een spoedreparatie. Vanaf Boksel heb je dus 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Fee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen in de regio. Het wordt drukker en drukker. En dat merk je bijvoorbeeld voor de A16 en de A17. Voor de Moerdijkbrug een file van 15 minuten. Door die wegwerkzaamheden is er één rijstrook dicht. Mensen rijden ook op over de A29 vanuit Bergen op Zoom. Vanaf knooppunt Sabina tot aan Numansdorp ongeveer 20 minuten. En ook een probleem op de N59 vanuit Zierikzee. Bij knooppunt Hellegatsplein een ongeluk. Een kwartiertje vertraging vanaf Oude Tongen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker op de wegen in de regio. Er komen ook een paar bijzonderheden bij. Ik begin met een ongeluk bij knooppunt Hellegatsplein, de N59 vanuit Zierikzee. Vanaf Oude Tongen een file van 15 minuten. Ook file door de wegwerkzaamheden op de Moerdijkbrug, de A16, richting Rotterdam vanuit Breda. Ongeveer een kwartier extra. En hierdoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten. Dan nog even kort de A58 Tilburg-Eindhoven. Bij best een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. De vertraging is 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Abracadabra.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond. Wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken al wat drukte op de weg. Zo heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Daarna de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 10 minuten vertraging. En een geschaarde caravan op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Dat gebeurde tussen Ouddorp en Port Zeelanden. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op richting Rotterdam heb je tussen Port Zeelanden en Ouddorp 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu.
6: De Iraanse revolutionaire garde zegt 2 olietankers in de straat van Hormuz te hebben beschoten. Die zouden vanuit de lucht worden geëscorteerd door de Amerikaanse krijgsmacht, maar zijn volgens Iran door de aanvallen tot stilstand gebracht. 4 andere schepen zouden daarna zijn omgedraaid. Volgens de Iraanse revolutionaire garde probeerden de schepen een route te nemen die Iran niet had goedgekeurd. Iran valt regelmatig schepen aan die niet via een goedgekeurde route varen. De bijna 100 boetes die zijn uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden, zijn maar een fractie van het aantal overtredingen. Volgens Rijkswaterstaat reden van zaterdag tot en met woensdag ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte brug, ondanks het verbod. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken, die worden niet geregistreerd en kunnen dus niet worden beboet. In Zeeland waarschuwen strandwachten voor springtij, waardoor er sterke stromingen kunnen ontstaan. Op de Zeeuwse stranden worden vanwege het warme weer veel bezoekers verwacht. Er wordt extra gepatrouilleerd en gewaarschuwd, schrijft Omroep Zeeland. Ondanks de waarschuwing verwachten de strandwachten aankomend weekend geen grote problemen. De wind staat de komende dagen gunstig en er worden geen stormachtige omstandigheden verwacht. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht.
5: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Well, I don't know how and I don't know why.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

time, love, joy. I need space. Love, I need me.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Moker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: tv en online. Bredanu.nl.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt er 20 minuten langer over. De rechte rijstrook is dicht. Daardoor ook op onthoud op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. Dan naar de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Eindhoven Centrum 4 kilometer file met 30 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Fee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je 20 minuten vertraging. Het komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan naar de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Oosterhout 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Op de A76 alleen richting Aken, vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten vertraging door grenscontroles. En tot slot een ongeluk op de N2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Hocht en Eindhoven Centrum is de weg weer vrij, maar je hebt nog wel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. We'll be right back.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. Een van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Daardoor ook oponthoud op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 5 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu. Nobody.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Fee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurt het 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Storytime!
1: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
2: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: nu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De 3 verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Ik daal de

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Fee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Door grenscontroles heb je vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom.

0: Daarom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. Het fatbike-verbod in delen van Enschede en Amsterdam lijkt te zorgen voor minder overlast. In Enschede kregen handhavers tientallen meldingen en zijn er 9 boetes uitgedeeld. Ook in het Amsterdamse Vondelpark zijn inmiddels boetes gegeven, daar zijn het er 94. Gemeenten en ook ondernemers zeggen dat het rustiger en veiliger is geworden op straat. De vraag is nog wel of de verboden juridisch stand houden. Er loopt in Enschede nu een rechtszaak over het verbod op fatbikes in het winkelgebied. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Hey van Helden!

0: Nothing but Thieves en Evolution hier op Breda nu. Hoppakee.
1: Ah, zo.
2: Hey, ja, verrassing, hè?
0: Verrassing, hè? Surprise, surprise. Daar zijn we.
2: We doen even de surprise overnavond, toch?
0: Het is ongelooflijk.
2: Hey, het begint te waaien, joh.
0: Lekker, hè? Even het raampje open. Even heerlijk, dus
2: lekker slokje koffie. Doortochten.
0: Ja, we zijn, ondanks eerdere berichten, hebben we toch besloten om...
2: we doen even tussendoor toch eentje, hè?
0: Ja, we hebben even 2 weken vakantie gehad, waarvoor Marco bedankt voor het overnemen van de show natuurlijk.
2: Even kijken, maar wanneer gaan ze de boel helemaal verkassen?
0: Ja? Ja, dit is de laatste, hè? Dus dan gaan we de stekker er even uit.
2: Dan kunnen we helemaal niet meer erin, zeg maar.
0: Nee, dan gaan ze natuurlijk de verhuiswagens, die staan al geboekt. En dan, huppakee.
2: Ja, ben je gauw weken 4 zoet, hè, denk ik.
0: Dat denk
2: alles,
0: ik wel.
2: Alles afbreken, schroefjes.
0: Ja, ik snap het helemaal. Ja,
2: en dus dan aan de andere kant weer in elkaar schroeven.
0: Ja, dat is een aardige klus. Dus
2: vandaar
0: dat we even geen live hebben.
2: Ik hoop niet dat we een claim krijgen van onze luisteraars.
0: Een claim?
2: Ja, dat ze ons al die weken moeten missen. Dat ze toch zeggen, dat ze de rekening gaan presenteren.
0: Oh ja, nou, hè, ben benieuwd. Ja. Zullen we even openen?
2: Ja.
0: Mensen, één hartelijk. Ja, de laatste keer nog even.
2: Hey, misschien kan ik daar ook een jingle voor maken. Dat we dat zelf niet meer hoeven te doen.
0: Goedenavond.
2: Het kost toch wel behoorlijk wat energie.
0: Ja, maar het is toch wel leuk om een beetje spontaniteit erin te houden.
2: Ja, maar het weegt me vanavond wel zwaar, merk ik.
0: Ja?
2: Ja, het is natuurlijk vakantietijd op het werk.
0: Je bent er even uit geweest natuurlijk.
2: Ja, dat ook. En vakantietijd op het werk. Dus dan moet je een beetje voor 2 werken.
0: Ja.
2: Gelukkig is het niet zo heel druk.
0: Oh, nou.
2: Dat denkt de baas anders over. Want die vindt het niet gelukkig dat het niet zo druk is.
0: Dat is een ander verhaal.
2: Ja, dat is omzetten.
0: Hé, hey, wie zijn er allemaal jarig?
2: Wie zijn er allemaal jarig?
0: Ja, allemaal.
2: Ik kan ze niet allemaal
0: Niet
2: opnoemen,
0: allemaal, hè, maar van de bekende figuren.
2: Een kleine bloemlezing.
0: Ja.
2: Ik begin met de oudste. Lobo. Ja, die komt van de USAV.
0: Ja, van Me and You and a Dog Named Boo.
2: Oh, is dat hem?
0: Ik
2: noem hem meestal Roland Kent Lavoie. Zijn echte naam is dat, hè?
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, daar ken jij hem van.
2: Ja, ik ken hem niet. Carl Green is ook jarig van Hermits bassist, zeg maar. De Hermits. Daar breek je eigenlijk een beetje je tong op, hè? Hey, je was niet te horen, denk ik.
0: Ik hoop dat ze die microfoon niet meenemen.
2: Nee, dat we straks een nieuwe hebben, ja.
0: Ik dacht vroeger al, vond ik dat lijkt op Hermits Kermits.
2: Hermits Kermits, ja.
0: Maar Hermits.
2: Maar ik vind dit ook niet lekker pekken, hoor. Hermits.
0: Ja.
2: Hermits.
0: Ja,
2: Hermits.
0: Herpes.
2: Ja, dat was leuker geweest. Ja. Hermans Herpes.
0: Dat was een Nederlands bandje. Hermans Herpes.
2: Ja, de Hermans Herpes band. Jan-Simon Minkema.
0: Oh, dat is onkel Lex van de familie Knots.
2: Oh, is die van de Knotsers?
0: Ja.
2: Onkel Lex. Caroline de Bruin. Die is van Goede Tijden.
0: Oh, ik dacht die zwemster.
2: Nee, dat is, hoe heet ze? Inge.
0: Oh ja, dat is Inge. Dat is de zus.
2: Wesley Sniepers, de acteur is jarig.
0: De sniper.
2: Ja.
0: We mogen de sniper zeggen.
2: De sniper, ja.
0: Ja.
2: Dan hebben we een Norman Cook van de Fat Boy Slim.
0: Oh ja.
2: Eigenlijk een leuke naam, hè? Fat Boy Slim. Dus dik en dun zit erin.
0: Ja.
2: Even kijken ook. Even kijken, ik zoek er nog 2 op. Echt een kampioen, denk ik. Will Champion, de drummer van Coldplay.
0: Oh, ja.
2: En ja, ik denk niet dat hij nog zingt bij de Binga Boys. Want volgens mij zijn die al gestopt, hè, toch?
0: Nee, die doen hem wel een 90's feest, hoor.
2: Ja?
0: Ja, zeker. Ja, die staan niet meer in de hitparade, maar...
2: Ik denk, die zijn niet meer echt... ik denk, die brengen niks meer uit. Dat zal wel...
0: Nee.
2: Ja, komt er af en toe nog...
0: Nee, er komt niks nieuws uit, geloof ik. Maar wel natuurlijk die Nijntjes feest.
2: Dan is hij extra jarig. Roy den Burger, de zanger van de Big Boys.
0: Ja, oké. Dat zijn ze weer.
2: Jazeker.
0: Nou, nog een leuk lijstje zo... nog even mee te pakken met jarige lieden uit de mediawereld. Mocht jij jarig zijn, een fantastische dag natuurlijk.
3: De Van Helden Show is op je radio.
0: Ja, wat een ding hier.
3: Het is weer vrijdagavond.
2: Een nieuwe jingle, hè?
0: Ja,
2: Tingle.

wij zeggen wederom... Mensen is natuurlijk heerlijk een vakantie en zo. Dus zet je radiootje lekker buiten. En geniet mee. Tot dan 9 uur zijn we op antenne te vinden. En het is natuurlijk even de laatste uitzending. De laatste live uitzending. Zodat hier de boel wordt afgebroken en in een verhuiswagen gaat. En richting Oosterhout. Ja, dat mogen we nu onderhand wel zeggen natuurlijk. Dus we gaan het allemaal beleven. Leuk om gewoon eventjes op zender zo te zijn. Nou, tot 9 uur praten.

0: The music sounds better with you.
1: Met mij, hè?
0: Ja, ja, met you, hè?
1: Ja.
0: Oh. He. Dat is wel even lekker om, om die knaller nog even te draaien. Nou, wat gaan we nog even doen? Oh ja, haha. We hebben nog wat... hoe heet dat ding ook alweer?
1: Ja, hoe is het?
0: Historische muziek.
1: Oh, die uit het verleden, zeg maar, ja, die historie.
0: Die oude meuk.
1: Ja, van het oude nieuws, zeg maar.
0: Ja, komt
1: ie
0: aan, hoor.
1: Hartstikke.
2: De Golden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: De historische muziekfeiten, die bedoel ik natuurlijk. Ik ben er toch een beetje uit. Dat kun je toch, wel merken, hè?
1: Ja, dat geeft niet, hè. Dat een paar weken.
0: Ja, ja. Even kijken. We starten in 1970, want de Rolling Stones verlaten in het jaar platenmaatschappij Decca. En starten hun eigen label, namelijk Rolling Stones Records. Ja, hun eerste album wordt Sticky Fingers.
1: Sticky Fingers.
0: Ja, goed.
1: Plakvingers.
0: Ja, plakvingers. Met die broek op de voorkant, meneer Rits. Dus, ja. Maar goed, die boys van de Rolling Stones die hadden natuurlijk al marketingtechnisch al vroeg in de smiezen om alles zelf in de eigen hand te houden. James Taylor geeft een gratis concert in Central Park. Hè. James Taylor, wel bekend natuurlijk. Een man met een gitaar en toch enigszins wel wat... hoe zou ik het zeggen? Is het oude mannenmuziek? Oude mannenmuziek misschien?
1: Oude mannenmuziek?
0: Oude mannen. Ja. Maar die geeft dus in 1979 een gratis concert in Central Park... om aandacht te vragen voor de renovatie... van een schapenweide en geitenweide.
1: Ik denk dat daar de
0: spreekwoord geitenwolle sok is bedacht.
1: Ja.
0: Ron Brandstede trouwt met Patty Bart ook in 1979. Het huwelijk houdt 2 jaar stand.
1: Zo.
0: Ja. En Chris Robinson van de Black Crowes krijgt een voorwaardelijke celstraf... nadat hij een vrouw in een winkel heeft bespuugd. Oh. Ze wist namelijk niet wie de Black Crowes zijn. Ja.
1: Zitten die zwarte kraaien?
0: Ja. Ja. Ja. U2 speelt 3 keer in het Gelderdoom in Arnhem in 2001. En ik was daarbij, bij een van de concerten.
1: Kijk.
0: Ja, toevallig vond ik vorige week nog een tourshirt in een van mijn lades van mijn kast. Dus ik had het eigenlijk aan moeten trekken.
1: Had er geen motten in?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, een wonder wel niet. Die zaten wel ooit in mijn trouwpak.
1: Oh, zo.
0: Serieus, ja. Bono brengt tijdens de concerten en met een bezoek aan het atelier van Herman Brood... een eerbetoon aan de overleden artiest. Ja, want nu was natuurlijk even daarvoor, of maar 2000, in het jaar 2000, ja. Ergens in juli was hij natuurlijk van de tak
1: afgezien.
0: Ja. Was dat 2000 of 2001?
1: Een flauw idee.
0: Nou ja, in ieder geval, hij was van het dak
1: gevallen.
0: Gelazerd. Bewust. Simon & Garfunkel sluiten een Europese Old Friends Tour af... met een gratis concert bij het Colosseum in Rome... voor naar schatting 500.000 mensen. En nog meer nieuws over de Rolling Stones... want ze treden op in de Amsterdam Arena... tijdens de Bigger Bang Tour in 2006... met vooral bekende hits op de setlist. Nou,
1: Bigger Bang! Het was trouwens 2001, dus het was maar vrij kort na zijn overlijden.
0: Ja, oké.
1: Ja, want hij was overleden op 11 juli 2001.
0: Ja, ik wist dat het juli was, want toen ik het hoorde was ik huiswerk aan het maken. En ik...
1: Ja, deed je dat wel? Ja.
0: En ik had altijd zo'n klokkenradio op mijn bureau staan.
1: Ja.
0: En toen moest ik natuurlijk al om de havenklap ging die radio even aan. Om te luisteren welke plaat er bezig was. Ja, het zat er toen al in. En ik pakte ook het nieuws mee. En toen hoorde ik in één keer dat hij van het dak was gesprongen. Dus dat vond ik toch wel best wel, dat weet ik nog, dat ik erbij zat. We kunnen iets draaien van U2. We kunnen iets draaien van James Taylor. Maar ja, die Rolling Stones.
1: Ook nog helemaal brood.
0: Had ook gekund, ja. Die Rolling Stones die hebben natuurlijk deze maand weer een nieuw plaatje uitgebracht. En deze doet het ook wel erg leuk. Een cover van Amy Winehouse. You don't

0: Oh, de microfoon is weer weggevallen bij Arjan, dus die wilde zeggen het origineel. Het origineel.
1: Het origineel is natuurlijk van Amy Winehouse.
0: Ja, en later gecoverd door de Stones, toch?
1: Ja, dan scheurt er toch nog iets van die microfoon hier af.
0: Ja, maar jij...
1: Dan kan ik toch iets mee naar huis nemen.
0: Ja, je zei net al dat je wat een aandenken mee naar huis wilde nemen.
1: Ja.
0: Nou ja, dan...
1: Dan dit, hè?
0: Dus hoe noem je dat ook weer? Ah, ik weet niet.
1: Ja, nou ja. De laatste keer dat we hier zitten, mensen, dus ja.
0: Dan breek je de boel af.
1: Dan moet je toch wat gedenkwaardigs meenemen. Ik gooi wat in mijn auto zometeen. Eerst tot

0: Hallo?
1: Nu wel. Nee, nu niet.
2: Zo, nu. Jezus, hier de boel. Ja, de tijd dat we opzouten, want de boel wordt een beetje krakerig hier. En over opzouten gesproken, ja, ik hou toch wel van een beetje iets ja, een stukje voor mezelf. Wat wil je dat doen?
0: Dat is mijn carnavalskraker voor volgend jaar.
2: Oh,

0: Sta je nou serieus het meubel te zagen?
1: Ja. Ja, je zei het net al, je wil een stukje meenemen.
2: Ik wil een stukje meenemen van, van het meubel hier. Ja, dus hoppakee.
0: Het is wel een hele forse zaag die je hebt meegenomen.
2: Ik heb, een flinke zaag hier in mijn auto.
0: Ja, hoeveel ga je eraf halen dan?
2: Want, een hoekje, een klein hoekje.
0: Hij staat best ver inderdaad. Het is toch zeker 5 10 centimeter?
2: Ja, een hoekje zo. Ja, hier net bij de plaatsspeler zo. Niemand dit ziet.
0: Dat hoop ik dan maar voor.
2: We gaan beleven.
0: Ik kom ook een keer binnen.
2: Ja, ik kom ook een keer binnen. Je valt gelijk weer een neus in de poten. Oh. We hebben iets graag voor thuis, hè, natuurlijk. Hoort erbij. Pieterspot.

0: grote bak komt aangekroost.
1: Ja?
0: Afgelopen tijd, doe rustig aan. Het stort helemaal in inmiddels, hè?
2: Pleur die zaak weg, joh.
1: Ja, ik pleur die zaak.
0: Ja, die plaatsspeler ligt al op de grond inmiddels. Dat hele meubel heb je weggezaagd. Ja, maar die wagen van Pieter Post, die wilde laatst... die reed nog wel, maar die raakte nogal oververhit.
1: Oh?
0: Ja, en uiteindelijk bleek het maar een onderdeeltje te zijn van €14 wat er kapot was. Maar ja.
1: Echt waar? En dan moest heel die wagen uit elkaar, of niet?
0: Ja, dat weet je dan niet. Hè? Maar tegenwoordig een uurtje in de garage rekenen ze ook al €95 voor. Hè?
1: Ja, dan tik het.
0: Nou, dan 2,5 uur bezig. Leenauto, auto op laten halen. Ja, dan weet je het wel. Hè? Ik kan niet meer op vakantie.
1: Nee, is het zo erg?
0: Ja. Oh. Nou, het is duurder dan mijn vakantie die ik geboekt heb in september.
1: Oh, nou.
0: Dus het kan natuurlijk ook zijn dat ik gewoon een hele goedkope vakantie geboekt heb. Hè?
1: Dat zou kunnen,
0: dat kan ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, daar hadden we het niet over. Ik zit dus even te kijken. Heb ik die... die kan ik niet verteld hebben natuurlijk, want dat is vrij vers nieuws. Maar in Duitsland...
1: Ja.
0: Daar reed een Zweedse trucker...
1: Zweedse trucker.
0: Ja, die heeft daar iets gedaan wat zelfs waarvan ze Max Verstappen zou zeggen. Nou, rustig aan, vriend.
1: Ja.
0: Die man die werd geflitst met, maar liefst 156 km per uur.
1: Zo.
0: Dan zou je denken, een personenauto, dat valt wel mee.
1: Ja.
0: Maar het was een volle vrachtwagen.
1: Zo.
0: Combinatie.
1: Een vrachtwagen combinatie.
0: Ja, de politie dacht, dat kan niet, die radar is stuk.
1: Dat is gewoon een paar ton natuurlijk.
0: Maar dat was wel het was sowieso wel een dikke Scania.
1: Ja, ja.
0: Met 500 pk, maar waarschijnlijk was er gesjoemeld met de techniek.
1: En waar was het? Wat was het, zei je?
0: Een Zweedse trucker in Duitsland.
1: Oh, daarbij de Brenner Pass.
0: Ja, hij was onderweg naar de Brenner Pass, denk ik.
1: Echt met de vlam in de pijp.
0: Brenner Pass, dus richting Zwitserland, hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Waarschijnlijk had hij natuurlijk veel meer dan 500 pk. De chauffeur mag zich nu niet alleen verantwoorden voor veel te hard rijden, maar mogelijk ook voor fraude en deelname aan illegale straatrace.
1: Met een truc.
0: Ja, oftewel raketwagen.
1: Zo.
0: Eens even kijken, wat heb ik nog meer? Ja, deze zag ik net. Ik denk van ja, die kan ik eigenlijk niet geloven.
1: Nee?
0: Vrouw valt in slaap.
1: Ja?
0: Tijdens bevalling.
1: Ja?
0: Haar eigen bevalling, die ze zelf aan het doen was, zeg maar. Ja, niet van iemand anders. Ze viel niet in slaap bij iemand anders.
1: Eigen bevalling.
0: Maar, ik noem het maar even eigen bevalling. Dat is niet helemaal correct verwoord. Maar,
1: nee.
0: En ze wordt wakker nadat haar zoon is geboren. Ja.
1: Ja, hoe dan?
0: Maar zoiets geloof ik gewoon niet.
1: Nee, ik bedoel...
0: Of misschien moet ik wel iets doen, want het heeft te maken met antibiotica. Die wel of niet goed waren ingewerkt.
1: Oh, was ze echt misschien was helemaal bij de westen geraakt.
0: Dat zou... Maar dan denk ik van...
1: Dan
0: kan je toch niet bevallen? Lijkt mij.
1: Nee, ik bedoel, er moet wel wat actie zijn natuurlijk.
0: Daar. Persen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar frappant verhaal weer. Vanuit waar kwam het?
0: Mexico, medisch. Ze moest eigenlijk medisch worden ingeleid.
1: Ja?
0: Tijdens zwangerschap bleek ze besmet met de groep B streptokokken.
1: Oh, streptokokken.
0: Ga je van kokken.
1: Ja, ja.
0: Een bacterie die bij veel mensen voorkomt, maar tijdens een bevalling risico's kan opleveren voor een baby. Oh, en daarom kreeg ze vooraf antibiotica.
1: Ja.
0: En ze gingen niks doen totdat het goed was ingewerkt, die antibiotica.
1: Ja.
0: Omdat ze in het verleden al heel snel was bevallen.
1: Ja, ik volg hem nog, ja.
0: Maar toen een bevalling eenmaal op gang kwam,
1: ja,
0: ging het heel snel.
1: Ja.
0: Ze merkte dat het lichaam hard aan het werk was, terwijl de weeën steeds heftiger werden.
1: Zo.
0: Ze kreeg een ruggenprik om de pijn te verlichten.
1: Lijkt je medisch centrum West wel.
0: Ja, maar ik denk dat ze het ook een beetje ergens anders geprikt hebben.
1: Oh.
0: Dat ze gewoon in slaap is gevallen.
1: Ja, zo.
0: En dan is het natuurlijk niet echte slaap.
1: Nee.
0: Dan is het, die kop is wel weer heel leuk, maar het slaapt natuurlijk weer helemaal nergens op.
1: Het slaapt weer nergens op.
0: Nee.
1: Nou, dat was hem dan.
0: Ja, voor nu wel hoor.
1: Voor nu wel, hè, ja. Denk ik.
0: Ik verwijder hem. Hup.
1: Ja, jij verwijdert hem. Hup,
0: ik heb straks ook nog iets over likken.
1: Over likken?
0: Likken.
1: Het volgende uur.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ik heb je ook twee jingles gestuurd.
1: Oh.
0: Per mail? Ja.
1: Voor de Hollandse Hap? Of wat anders?
0: Ook iets van ken mij het... Ja.

0: Yes, iedere week dus een Hollandse kraker. En ja, dit is toch wel erg zomers, ja? Moet ik wel zeggen. Ja. Oh, ik bedoel dus...
1: Volgens mij klinkt dit niet Nederlands. Het klinkt,
0: Deze wilde ik hebben.
2: Zomer op je radio.
0: Ja, een hitje van Leona van eventjes geleden.
1: Leona, wie is dat?
0: Leona, ja.

Leona en Zomer op de radio. Goed. Nou, even kijken hoor. Oh, nou, nu...

0: Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereldmeteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen voorlopig zonder boete over de Merwedebrug blijven rijden. Door Europese regels zijn cameraboetes voor buitenlandse kentekens pas vanaf juli volgend jaar mogelijk. Sinds het vrachtwagenverbod vanwege scheurtjes in de Merwedebrug in de A27 zijn er al duizenden trucks overheen gereden. Maar alleen voertuigen met een Nederlands kenteken kunnen nu worden bekeurd. Rijkswaterstaat en vooral de Nederlandse transporteurs zijn boos over de situatie. En nieuwe natuurbranden zorgen voor problemen rond de Griekse hoofdstad Athene. Door de harde wind kunnen de branden zich razendsnel verspreiden. Een deel van de voorstad Haidari is geëvacueerd en meer dan 100 brandweerlieden bestrijden het vuur. Ook op de eilanden Kreta, Paros en Kalymnos zijn grote natuurbranden uitgebroken. De Griekse premier heeft al gewaarschuwd dat het land moeilijke dagen tegemoet gaat. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
7: Hey van Helden.

Even die radio aan voordat je de kroeg in gaat. Arjan en Pieter brengen je sfeer, humor en toffe muziek om je weekend goed te beginnen.

0: goed.
1: Oh, hey, zo is het. Bente! Oh.
2: Bente.
1: 3-2-1 en dan was ze weer. 3-2-1 in de plaats afgelopen. Zo snel gaat dat tegenwoordig natuurlijk. Hè. Die plaatjes duren allemaal steeds korter. Leuke plaat, dus Bente hier op zender. Even kijken hoor. Nou, inmiddels 11 minuten over 8 geworden. Ja, we gaan de laatste minuten gaan hier wegtikken. Dan weer in deze studio hangen. En waarom zou je denken als je net inschakelt? Nou, wij gaan verkassen.
3: Ik heb net gehoord dat... Ik weet niet of je ook je timmerset bij je hebt. Maar dit hele meubel, dat gaat naar de volgende studio. Dus kan je het weer eventjes fixen. Ja, kunnen we er even vastschroeven.
1: Ja, dat is natuurlijk wel kracht gezakt.
3: Ja, dan hebben we even die hoek er weer even aan vastplakt.
1: Ja, het is... Oei. Ja. Ik naast die zaag heb ik ook nog wel wat...
3: Houtlijn.
1: Ik heb een gereedschap gekocht voor die
3: auto. Dan komt het wel goed.
1: Een beetje lijm, dan maak ik dat wel weer in orde dan. Hè? Goed, 11 over 8 geworden dus. Het laatste uurtje gaat in dat wij hier op vanuit deze ruimte uitzenden dus. Hoe lang hebben we hier nou gezeten?
3: Ja, toch wel even hoor.
1: Hoeveel jaar hebben wij hier gezeten?
3: Zal ik het weer even opzoeken?
1: Zoek jij het eens op.
3: Dat is toch al was het dan 7 of 8 jaar?
1: Hoeveel jaar maken we hier als samen radio, joh? Was
3: ik heb het ergens
1: studio,
3: op mijn profiel staan.
1: Oh.
3: Even kijken. Opleidingen, nee. We zitten hier nu 7 jaar en... Nou, dat is wel een mooi getal. 7 jaar en 7 maanden.
1: Oh, nou, dat is mooi getimed dan, hè?
3: 7 en 7, dat zijn namelijk... 7 is een getal van de volheid.
1: Oh ja?
3: Net als 3 en 7 zijn Bijbelse getallen namelijk.
1: Oh, zo? Oh.
3: En de 7 is, hartstikke mooi. En wij hebben dubbel 7. Dat is dubbel mooi.
1: Dubbel 7,
3: dus dan als het heel mooi is, dan is het... Wat zou je altijd zeggen? Dat je op je hoogtepunt moet je stoppen. Ja, wij stoppen dan hier en dan gaan we elders weer verder. Dus kan alleen maar mooier worden.
1: Het kan alleen maar mooier worden.
3: Ik denk ook niet dat wij daar heel lang zitten hoor. Uiteindelijk gaan wij toch een keer opgepikt worden.
1: Ja,
3: in Hilversum.
1: In het putje of niet? Oh.
3: Nee. Ja, dat kan ook. Dat zal ons uit de goot trekken.
1: Ja.
3: Maar het zal tegen die tijd wel Omroep Max worden. Maar over een jaar of 20.
1: Ja.
3: Maar
1: ja,
3: misschien kunnen we het dan gewoon doen als we met pensioen zijn.
1: Ja.
3: Dat we dan gewoon vrijwillig bij Omroep Max of zo gaan werken. Dan hebben we ook die leeftijd.
1: Ja.
3: Dus alleen misschien voor een beetje reiskosten of zo.
1: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Die Jan Slachter is dan 133.
1: Ja.
3: Dus kan hij ons wel even binnenhalen.
1: Ja, dat is misschien wel leuk, ja. Goed, we zijn er tot 9 uur. Dus met nog een aantal leuke items staan en zo. En nog wel leuke plaatjes. Dus leuk.
3: Bam. Hey, zullen we dat doen? Opladen.
1: Ja.
3: Toch weg hier.
1: Ja.

0: Nou ja, misschien kunnen we even kijken hoor. Durf de Draai nog wel doen. Misschien wel leuk om nog even mee te pakken.
1: Tuurlijk.
0: Het is een plaat die eigenlijk niet meer kan, maar het leuk is om te laten liggen. En Pietje Bosch ook nog wel.
1: Dus, ja, ik heb nog een nieuwsberichtje. Over lekker.

0: Uit de tijd dat hij nog aardig bij stem was, zullen we het zo maar zeggen. Bon Jovi en I'll Sleep When I'm Dead. Nou, we zijn nog iemand vergeten met de verjaardagen, bedenk ik me.
1: Kom even vergeten.
0: Nou, je bent Nona vergeten. Onze vriendin van de show, die is vandaag jarig.
1: Is Nona jarig?
0: Nona is vandaag jarig.
1: Nou, Nona van harte.
0: Ja, we hebben ze al gefeliciteerd natuurlijk via de socials. Maar,
1: ik niet hoor.
0: Maar deze, vanuit ons heb ik dat gedaan.
1: Ik zit niet continu...
0: Nee.
1: Dus, je had dat gezien of jij wist dat gewoon
0: uit
1: je hoofd?
0: Ik zag het voorbij schieten, ja.
1: Oh, ik denk, jij weet daar gewoon al die mensen die bij ons geweest zijn een keer de verjaardag van.
0: Ja. Dus, leuke Nona vandaag jarig. Dus misschien wel leuk om haar single even te draaien.
2: Hi, ik ben Nona en dit is mijn nieuwe single bij Arjan en Pieter op Breda Nu.

0: Zo!
1: Ja, die Nona is ook snel klaar met uitgezongen.
0: Ja, die is ook kort nummer,
1: hè? Ik hoorde mezelf helemaal niet. Ik was toch wel in de eter, of niet? Ja, het lampje brandde.
0: Ja, klopt. Nee, ik had hem even de voorafluistering staan. De
1: wie?
0: De voorafluistering.
1: Dus dan ga je eerst... Dan hoor jij eerst wat ik zeg en dan de luisteraar pas, zoiets.
0: Ja.
1: Ja. Dan kan je het nog weg. Dan kan je het zeg maar nog ertussenuit poetsen.
0: Ja.
1: Als het dan zeg maar niet geschikt is voor de eter.
0: Ja, maar het wil snel zijn dan, hè?
1: Ja, heel rap.
0: Heel rap.
1: Rap.
0: Wat zullen we doen? Zullen we nog een pizza postje doen? Of heb je wat toevallig staan? Of zeg je van nou...
1: Wat zeg je nou, joh, tegen mij? Of ik hem heb staan? Kan je het niet maken, joh. Nou, ik heb nog wel iets over likken zometeen.
0: Zullen we gelijk doen?
1: Ja, laten we het doen, joh. Zijn we er vanaf. Ja. De laatste vanuit Breda.
0: Ja, zo is dat. Komt-ie aan. Heb je de post? Heb je

0: Verrassend is dat kant.
1: Hij komt van buiten, denk ik. Een raam een beetje dicht doen, denk ik.
0: Zijn gieren, denk ik.
1: Dat lijkt wel. Zo'n boer hier voorbij met zo'n gierenkar. Ja, waar zal ik het even over hebben? Nou, ik heb laatst... dit is iets wat ouder nieuws, heb ik wel gelezen. Maar ik dacht, ja, ik wil het toch even noemen. Ik denk, je zal het maar meemaken.
2: Ja?
1: Of had ik die wel verteld van die vliegtuigpassagier... die schrik van zijn leven kreeg op een vlucht van Ryanair? Nee, hè?
0: Nee.
1: Ja. Trouwens, een mooie plaatsnaam kom ik zo weer mee. Hm. Want dat was een vlucht van Griekenland Thessaloniki...
0: Ja?
1: Naar het Duitse... Memmingen, zeg maar, hè?
0: Ja.
1: Wat gebeurde er nou? Het raam brak ineens spontaan in de vliegtuig. En die man die werd deels naar buiten gezogen.
0: Ja, heb ik wel van gehoord.
1: Ja, dat zeg je, zou je maar gebeuren, joh.
0: Even geleden, ja.
1: Zo een paar weken geleden, maar je denkt van, ja, jeetje, joh.
0: Ja, zo.
1: Een harde knal, een ruit die verbrijzelde.
0: Ja.
1: En even kijken, hij zat tot zijn...
0: Tot zijn elleboog?
1: Vanaf zijn hoofd tot met zijn schouders naar buiten gezogen.
0: Zo.
1: Ja, even wat anders. En flop, je vliegt zo naar buiten. Want ze zeggen wel eens, als je hoofd ergens doorheen past... dan past je rest van je lichaam ook. Of was dat nou bij bepaalde beesten zo? Ik weet het niet meer. Een muis, geloof ik.
0: Ja, was het bij een muis?
1: Ja.
0: Oh.
1: Als je kop erdoor kan, dan...
0: Maar is ook met andere...
1: Ik heb dat laatst nog meegemaakt. Met
0: andere lichaamsdelen.
1: Ja, als dat erdoor kan, kan alles erdoor.
0: Kan alles erdoor.
1: Nee, ik had het laatst nou over muizen. Heb denk ik ineens aan een rat.
0: Een rat, ja?
1: Ik op een gegeven moment s'avonds... zit ik gewoon binnen en de deuren waren open naar de tuin. En ik hoor wat geritsel in een hoek. En de hond die ging ook naar buiten. Zo kijken zo. En... er zat een grote bak met een soort riet zat erin. Heel wijd zo uitgespreid.
0: Ja.
1: En dus ook de hond zo met zijn snuit in die hoek. En ik kijk ook zo met mijn lampje van mijn telefoon.
0: Ja.
1: En ik zo, wiet, schiet er iets weg. Maar over mijn voet. En dat ik gewoon de kras op mijn voet had staan. Waarschijnlijk een rat.
0: Zo.
1: Lekker man.
0: Gewoon een rat in de tuin.
1: Want even later hebben we er nog twee ratten gevonden met afgebeten kop. Dus dat heeft de kat weer even opgelost.
0: Oh, jullie hebben ook een kat, of niet?
1: Ja, een aangelopen kat.
0: Oh.
1: We hebben geaborteerd. Hij zei tegen ons dat hij niemand had. Ik zei, nou ja, kom er maar bij, joh.
0: Oh ja, en die hond vinden we wel goed?
1: Ja, meestal wel. Soms jaagt hij hem wel weg, maar die kat die blijft gewoon elke keer terugkomen.
0: Ja.
1: Van de week was ook wel weer apart, want dan...
0: Maar ben je niet bang dat die kat die kop van die hond eraf bijt dan?
1: Ja, het zou natuurlijk als die een keer echt kwaad wordt.
0: Ja.
1: Dat die dan dat die in één keer
0: ja.
1: Die kop eraf bijt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat was druk.
1: Maar wel regelmatig heb ik ook één of twee keer een dode rat in de tuin gevonden. Die had ook een keer even mee gesleurd.
0: Zo.
1: En buiten de tuin had dat is dus een goede predator, zeg maar.
0: Ja.
1: Oh, maar nu heb ik het over die Ryanair en die vlucht. Maar ik had nog iets.
0: Oh, ja?
1: Een itemtje over likken.
0: Oh ja,
1: dus in Singapore is
0: een
1: er namelijk...
0: Een likbeveesje?
1: Ja, zoiets. Een tiener heeft een boete gehad.
0: Oh.
1: Voor likken. Likken aan een rietje.
0: Likken aan een rietje.
1: En daardoor verstoorde hij de openbare orde.
0: Aha.
1: In Singapore kreeg hij een boete van omgerekend €400.
0: Zo.
1: Ja, dan vraag je je af waarom als je een rietje likt. Ik is nu pas naar buiten gekomen. Afgelopen maart likte hij aan een rietje.
0: Ja.
1: Bij een drankautomaat.
0: Ja.
1: En dat rietje, dat stopte hij weer terug.
0: Nee, bah.
1: Terugplaatste.
0: Nee, bah.
1: Hij filmde zichzelf en plaatste het op social media. Ja, dat is niet slim, hè?
0: Nee.
1: De video ging natuurlijk viral.
0: Ja, maar het feit dat je... Hoe kan zoiets sowieso viraal gaan? Een lik aan een rietje. Ja,
1: ja maar dat vraag je toch af. Dat vraag je toch af en toe af.
0: Ja, dat vraag je toch af.
1: De stomste dingen die viraal gaan.
0: Ja,
1: ja.
0: Wel apart.
1: Lang verhaal kort, werd gearresteerd. Tralala, tralala. Maar nu ik dit las...
0: Ja.
1: Wij hebben op het werk in de chauffeurskantine, noemen we dat, ontvangstruimte.
0: Ja.
1: Hebben wij zo'n vending machine staan, hè, met koeken en blikjes drinken. En,
0: ja.
1: Was eerst wel leuk, want er kwam ineens mijn collega, dat is een jonge dame, die werkt nog niet zo heel lang bij ons, 2 maanden denk ik.
2: Mm-hmm.
1: Die zegt eerst, wil er iemand nog wat drinken? Dus mijn collega en ik, wij zitten al met ons kopje zo klaar voor koffie. Nee, ik bedoel uit de automaat. Ik denk, oh jammer, wij willen koffie. Nou, uiteindelijk zijn een blikje cola eruit gehaald. En zij liep naar de keuken en ik ging uiteindelijk maar zelf koffie halen. En toen stond ze dat blikje helemaal af te spoelen en af te wassen onder de kraan.
0: Oh.
1: Maar toen ik het zag, dacht ik van, ja, dat is op zich natuurlijk niet zo gek dat je dit, want je weet ook niet wie er allemaal met zijn jatten aan dat blikje heeft gezeten voordat het in die vending machine terecht is gekomen.
0: Ja, eigenlijk is het ook best wel gehoord. Daar denk je nooit over na.
1: Nee, maar het is een of andere vieze kerel heeft die machine gevuld. En ik weet, die heeft geen handschoentjes aan, hoor.
0: Nee. Nee, misschien toen hij binnenkwam, dat hij even naar de play moest.
1: Ja, dan heeft hij eerst aan zijn charol gezeten en dan zit hij de blikjes erin.
0: Gadverdamme.
1: Dus toen dacht ik van, ja, en uiteindelijk ook, je doet dat, ja, een blikje, ik heb er hier een. Kijk, ja. Wat doe je? Je maakt hem open en je zet hem zo.
0: Aan je snuit. Ja.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ik weet niet of ik dat nog moet, dat blik.
1: Nee, ik heb het nu ook, denk van,
0: ik ga even mijn mond spoelen erop.
1: Ja.
0: Gadverdamme.
1: Ja.
0: Gadverdamme.
1: Kijk, ik kan wel een Iced Tea Zero hebben, maar misschien heb ik straks nog wat anders aan mijn fiets hangen. Wanneer mag ik... Hij is natuurlijk nog niet officieel uit, hè. Dat is natuurlijk ook lang nog niet die tijd ervoor, hè. Maar wanneer mag ik... Wanneer mag ik straks... carnavalsplaat gaan pluggen? Ja, pas begin volgend jaar, hè.
0: Ja, dat is toch wel...
1: Eerder niet, hè.
0: Nee, je moet toch eerst dingen voorbij zijn, hoor. Oud en nieuw.
1: Ja, en hoe heet dat ook alweer? De ijsheilige.
0: En die ijs...
1: De geheilige. Ja.
0: Oké, dat was hem, Pieters Post, denk ik, voor dit moment. Ik denk het wel, hè?
2: Ja.
0: Ik denk dat de koek is wel op, hè?
1: Ja, de koek is helemaal op, ja.
0: Oké. Nou, oké dan. Zometeen nog een... durf te draaien, denk maar eens. En natuurlijk

0: Je dacht eerst dat Rick Astley was, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, maar dat was van het dezelfde producers trio natuurlijk. Stoketen en Waterman.
1: Ja, en binnenkort komt er een vierde bij.
0: Ja, wie dan?
1: Dat ben ik.
0: Oh.
1: Ik ben natuurlijk ook volop aan het componeren.
0: Oh ja, natuurlijk, ja. Over met, die karabal zitten.
1: Ja, met hulp. Ja, mensen daarna gaan natuurlijk denken van... Ja, maar dat heb je allemaal met de AI gemaakt. Dat klopt.
0: Deels. Maar dus wel eigen interpretatie in, toch?
1: Maar
0: eigen,
1: het idee is van mezelf. Het grootste deel van de tekst is ook van mezelf.
0: Ja?
1: Muziek gestolen.
0: Ja?
1: Maar mijn vrouw zegt, lijkt totaal niet op het origineel. Dus dat is wel weer veilig.
0: Oh, ja.
1: Alhoewel, laatst had ik een ander nummer dat ik wilde... Zeg maar hertalen, zoals ze dat wel eens zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus ik gooi de originele tekst in de muziekapp.
0: Ja.
1: En toen zei hij... Mag niet.
0: Nee.
1: Auteursrechten.
0: Ja, dat is toevallig
1: dus
0: vandaag.
1: Dus hij kent... En dit was echt een heel oud, zeer onbekend Nederlands nummer uit 1965.
0: Ja, ja, maar goed.
1: Dat is dat andere nummer wat ik jou gestuurd heb.
0: Oh ja, ja.
1: Dus
0: ja.
1: Ik heb dat heb ik uiteindelijk zelf hertaald.
0: Ja.
1: Toen in de app gegooid.
0: Ja.
1: En ja, ik had zeg maar er wel een beetje de bestaande muziek willen bewaren. Maar ja, ja, dat is dan natuurlijk toch andere muziek geworden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is wel, ja, toch, als ik even zo'n momentje heb in het weekend, vind ik het toch leuk om een beetje mee te hobbyen.
0: Nou, leuk, man.
1: Maar ik ben nu op zoek nog inspiratie naar het volgende nummer.
0: Oh.
1: Maar dat komt vanzelf, hè?
0: Zeker, zeker. Hé, de laatste keer dat we dus hier zitten. Dat is de laatste keer dat ik hier ook naar die wc ben geweest. Ik mag dat ook wel een keer zeggen, vind ik, na al die jaren. Dat ik echt zo'n gorige stinkbak hier altijd heb gevonden.
1: Ja.
0: Die play
1: hier. Het waren hier...
0: Een goor ding.
1: Ja, het was hier echt een...
0: Gore plek.
1: Ja, dat is echt zo'n... Ja, natuurlijk een verzamelpand is waar Jan en alle man in zit. En ik heb het idee dat iedereen naar beneden ging om zijn behoefte te doen.
0: Ja.
1: Ik denk, doen het lekker hier. Dan hebben we er op onze eigen verdieping gelast van.
0: Ja, maar gewoon als je in die pisbak... Die lucht die er continu uitkomt. Ook op de spoel je door. En ranzig. Maar goed.
1: Ja.
0: Hè? Dat wou ik even kwijt.
1: Je wil toch even kwijt.
0: Ja.
1: Nou, nu we dan toch bezig... Nu we dan toch bezig zijn. Wat ik wel ga missen...
0: Is het meubel, want het is een stuk vanaf.
1: Ja, nou dat sowieso. Maar ook die wat we natuurlijk hadden, die mini-bioscoop hier verderop.
0: Oh ja,
1: die hebben we straks niet.
0: Dat was hartstikke
1: leuk. Ja.
0: Dat was hartstikke leuk.
1: We hebben er nooit in gezeten.
0: Nee.
1: Maar ja, ik vond het wel leuk.
0: Ja, absoluut.
1: En ja, die zaal hiernaast, die grote zaal waar we ook wel ooit plannen voor hadden om misschien een leuk optredens te doen. Maar ja, dat wie weet waar we allemaal in de toekomst gaan krijgen.
0: Ja, zou zomaar eens kunnen. Even kijken hoor. Nieuwe muziek hebben we ook natuurlijk in dit radioprogramma. Phoebe Bridges heeft een nieuwe single, Lost Boys.
1: Klinkt niet zo best, hoor.
0: Ja, maar...
1: Is goed,
0: intro
1: hoor.
0: Nog maar.
1: Ja, dat kan aangaan. Het is nog niet eens begonnen.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Van de week nog een documentaire zitten kijken over Fleetwood Mac. Oh, een geweldige band was het toch ook. Go Your Own Way hier op Breda Nu. Zo, nou, kwart voor negen geworden. De hoogste tijd.

0: Je hebt de 90s still line met hits uit het verleden toen we nog niet grijs waren en zo. En sommigen nog haar hadden en zo. En jij, dat was toch een leuke tijd. Oftewel de jaren 90 met de Eurodance plaatjes. En weet ik het al niet meer wat er destijds allemaal uitgebracht wordt. Echt een ratje toe van platen waren.
1: Ratje toe.
0: Ja, maar goed, de dance was ook natuurlijk zeer vertegenwoordigd. En als je het over een dance klappertje hebt, dan is dit er wel eentje hoor. Ik heb het over DJ José en G-Spot.
1: De G-Spot.

0: De broertjes
1: Hansen.
0: Ja, nooit wel van gehoord.
1: Ik ooit eens in het ver verleden ken ik een paar gasten die hebben dit nummer verbouwd. Ja. Dan was er die dame was geslaagd of ze was jarig. Ik weet niet meer. Ze heette Jeanette. Oh, ja. Gewoon in Klundert.
0: Ja.
1: En dan was er niet lied en dan ging de zanger zei het was niet Bob, maar Jeanette.
0: Oh ja.
1: Ik snapte nooit zo goed waarom dat nummer gekozen was. Want ik vond het niet zo lekker bekken.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Dat was destijds niet.
1: Maar
0: het was.
1: Ja, maar weet je wat ook apart is eigenlijk? Maar goed dat het allemaal anders is gelopen.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment had mijn eerste vriendin heette Jeanette.
0: Ja.
1: En mijn broers vriendin heette ook Jeanette.
0: Oh jee.
1: Ja, dat was natuurlijk een Babylonetische spraakverwording dan altijd geworden.
0: Ja, maar je hebt dat toch ook de Jeanette in België?
1: Ja, dat zijn zeg maar mannen die van mannen houden, hè? Dan ben je een Jeanette.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik weet nog ooit dat ik dan bij, want ik had ome Henk. In Braschaat woonde.
0: Ook al ome Henk? Nee.
1: Ik had ome Henk, ja. Ome Henk die lustte echt wel ger en een borrel.
0: En die lustte er wel pap van.
1: Ja, die lustte er echt wel pap van. En ik weet nog wel, toen was ik een jaar of... ik was 15, denk ik, toen ik Jeanette... ze was op school bij mij. En Jeanette en ik kwam bij ome Henk in Braschaat. Hoe is het, jongen? En heb je al een vriendinnetje? En dat soort dingen. En ik heb een dikke verkering, hè, Pieter. En natuurlijk hartstikke blozen en zo. En hoe heet ze? Ja, Jeanette. Nou ja, mijn oom die begon toch te lachen. Ja, en ik begreep er helemaal niks van.
0: Nee, ik snap het.
1: Oh, en ik denk van, nou, die Pieter, die houdt toch... Was je net? Dacht hij.
0: Nou ja.
1: Ja.
0: Had allemaal
1: nou ja, was ook niks mis mee geweest natuurlijk. Maar,
0: zo is het.
1: Uiteindelijk, is het. Ik weet niet eens hoe lang ik met Jeanette een keer gegaan ben. Misschien een jaar, anderhalf jaar, twee jaar. Ik weet het niet.
0: Maar speelde ze ook trompet?
1: Nee, dat was Ed.
0: Oh.
1: Dat is je neef.
0: Oh ja.
1: Was die laatst ook nog op de verjaardag, Ed?
0: Nee. We gaan de laatste platen starten. Je had eerder al een berichtje over Likken.
1: Likken, ja. Is dat die ik vanochtend doorgegeven had? Nee, zeker. Oh nee, die kwam niet uit de 90's, denk ik, hè?
0: Welke was het?
1: Ja, dat is Frans de Sanson.
0: Oh ja. Nee, die komt niet uit de 90's.
1: Nee, nou ja, dan doen we hem wel in Oosterhout straks.
0: Ja.
1: Dan is het ook nog zomer, joh.
0: Ja. Normaal gesproken zou ik zeggen... Ik start hem gelijk voor je in, gelijk lik op stuk beleid.
1: Oh, ik zie het al, je gaat iets met likken doen weer.
0: Maar dit is got to move your body van lik natuurlijk.
1: Likken, likken, likken.
0: Ja, natuurlijk, een berichtje over likken, dus ja, mooi mee af te sluiten. Nou, ik zie aan de andere kant even heuvelen.
1: Ja, zeven heuvelen lopen.
0: Ja. Aan de andere kant,
1: got to lick your body.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol.

0: nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren, er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: En dan kijk ik nog eventjes met je weg op de weg. Ofwel het verkeer van de ANWB. 1 melding is er op dit moment uit onze regio. Dat is op de A16 tussen Breda en Rotterdam. Op de Moerdijkbrug een lichte file van enkele minuten. Maar daar is een bijzondere situatie. Want de rechter rijstrook die is daar dicht. En dat heeft daar dan te maken met wegwerkzaamheden.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Het is weer dat moment in de week dat het werktempo omlaag gaat. En de BPM's op je radio fors de lucht in schieten. Het is Breda nu en er luistert Weekend Boost. En Lumix met Self Aware, wat natuurlijk een remix is van het originele track van Temper City. En daarvoor Paquito. Met Living on Video op deze vrijdagavond 31 juli 2026. Het is de dag voordat augustus gaat beginnen. En het is voor mij persoonlijk misschien ook wel een heel beetje een rare dag. Ja, misschien volgens allemaal hier bij Breda nu een beetje. Want het is de allerlaatste dag dat wij vanaf ons stekkie hier zo uitzenden. Ja, er zit een verhuizing aan te komen. Om die reden, kan het maar vast gezegd hebben. En dat is voor jou ook reden om vandaag er extra van te gaan genieten natuurlijk van Weekend Boost. Want een maand lang, ja, dan is er in ieder geval even geen Weekend Boost op de radio. Dus dan moet je het even zonder mij doen en de hele ploeg. En al die heerlijke tracks die wij jou natuurlijk iedere week dan weer brengen aan de start zo van het weekend. Maar na de zomerstop, dan gaat het allemaal gewoon wel door. Maar voor die tijd, ja, tijd om eventjes elkaar te groeten zo, hè. Ja, vandaag een open draaiboekje. Dat is ook wel eens lekker. Nou ja, dan wil ik je daarom desalniettemin oproepen. Gewoon lekker die berichtenbox open te slingeren. En misschien heb je nog wel iets leuks wat je dit weekend met me wilt delen. Doe dat dus via de app van Breda nu. Muziek van Alois komt zo meteen voor je aan. Eerst Frankie Rizzardo. Dit is Shinjuku.

to all the

En over Alois gesproken, morgenavond op het dakterras van Proost, ja, dat wou ik zeggen inderdaad. Daar kun je hem dan zien draaien tijdens een nieuwe editie van Coco. Samen met Lucas Matteo en Koen Akkerman zal die daar zo staan draaien. Sowieso dan eventjes goed om je agenda door te nemen voor dit weekend. Want ook zondag natuurlijk weer van alles te doen. Een nieuwe editie van Zondag op Pier 15. Nou ja, als je dus nog niks te doen had dit weekend, sowieso al twee feestjes die je op je lijst kunt zetten om naartoe te gaan. Of er nog tickets zijn voor die Coco Party, ik heb geen idee. Dat zou ik nog even moeten checken. Maar zondag dan kun je er in ieder geval gewoon lekker naartoe. Dat gezegd hebbende, het is breder nu en luistert Weekend Boost. Met de nu muziek van Tyree. Dit is Video Crash.

Weekend Boost waar je naar luistert. Local singles hoorde je en Night Vision. En daarvoor Tyree met Video Crash. Zometeen komt de brede update er al wel voor je aan. En daarna heb ik een nieuwtje voor je over wat zichzelf het kutste festival ter wereld noemt. Nou, hoe dat zit, dat hoor je dus zometeen allemaal. Eerst

0: Even een lekkere knalletje ertussendoor. Code Black hoorde je en Breed tijdens Weekend Boost op Breda nu. Inmiddels ja, iets voor 8:30 is het nog. Maar goed, laten we maar vast beginnen met de orde van de dag. Wat hij is inmiddels hier toch in de studio aangekomen. Tijmen Moelker brengt jou vandaag de Breda-update.
1: Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn.
0: Goed, dan maar even zonder achtergrondje erbij. Het weer dan van Weerplaza. De nacht verloopt droog met brede opklaringen en enkele wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 10 graden. En in het noorden dan tot 15 graden in het zuiden van Limburg. Aan zee is het een graad of 17. Plaatselijk, ja, daar kunnen dan toch wat mistbanken ontstaan. Ja, en morgen dan is er veel zon en stapelwolken. Op een lokaal buitje na wordt het dan droog bij 22 tot 26 graden. Heb ik nog het verkeer voor je van de ANWB? Eén melding op dit moment bij ons hier in de regio. Daar moet je even opletten op de A16 op de Moerdijkbrug. De rechter rijstrook die is daar dicht en dat heeft daar te maken met wegwerkzaamheden.
1: Bij een verkeersongeluk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

klanken van Head a Dream. Taka tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. En ik had het net al een heel klein beetje beloofd. Nieuws van niet zomaar een festival, maar die met trots naar eigen zeggen de titel kutste festival ter wereld dragen. Nou, met goede moed waren ze op het Zoet aangekomen. Alleen ze stonden daar voor een gesloten poort. Nou, gelukkig hebben ze een nieuwe, naar eigen zeggen, troosteloze plek gevonden. De P5. Iets waar ze in elk geval geen moeite mee hebben. Wie het festival dat op 8 augustus plaatsvindt niet kent. Het is een festival op de camping. Ja, de camping is het festival. Dus in plaats dat je naar een stage gaat te kijken, sta je tussen de caravans en weet ik het wat allemaal. Nou, onder andere Mental, Theo, Bonnie Sinclair, Chucky en een back-to-back set met Biggie komen langs. Dr. Peacock, De Plaag, David Funk en CV De Weggooiers en Extinct, die staan allemaal op het programma. En doordat het op een andere locatie is, mogen ze tot maar liefst 1 uur doorgaan. Dus het is dan nog eens een positieve kwinkslag aan het gebeuren.

Max Dean, Lokje en Luke Dean hoorden met Curveball tijdens Weekend Boost op Breda nu. Hey, net had ik het heel eventjes kort met je over Trailerfest. En een van de artiesten die er langskomt, dat is Dr. Peacock. Ja. Toen ik dat voorbij zag komen, was ik wel heel eventjes getriggerd. Want Dr. Peacock is een reisbureau hemzelf, zou je wel kunnen zeggen. Hij heeft nogal wat tripjes gemaakt. Hij heeft nogal wat een en ander van de wereld gezien. Nou ja, zo'n camping, dat is natuurlijk een beetje reizen. Dus wat dat er gaat, een perfecte combinatie. En ik zat dus eventjes in dat lijstje te kijken waar hij allemaal wel niet is geweest. Nou, Dromenland, daar komt iedereen wel. Ierland, Roemenië, Polen is die geweest. Zweden, Turkije, maar ook in Veeland, Saoedi-Arabië, Soedan, Hongarije, Frankrijk, Turkije, Nederland. Daar heeft hij ook een trip naartoe gedaan. Ja, ik zie er ontzettend veel tussen staan. En ik wil één trip gaan draaien, maar ik kan gewoon niet kiezen. Dus ik denk dat ik gewoon mijn ogen even dicht doe. En dan gewoon zo in de lijst ga staan. En dan kies ik er gewoon even eentje uit. Oh, we gaan naar Spanje op dit moment. Trip to Spain, Dr. Peacock tijdens Weekend Boost op Breda nu. Ah, ja.

met vol geweld Spanje binnen. Nou goed, dat is niet de enige die dat heeft gedaan deze week. Dr. Peacock en Vertex, Trip to Spain hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. Nu even wat kalmer aan met de trip. For the record, op Breda nu.

Als je mij vraagt, een heerlijk house trackje zo op de vrijdagavond, zeg. Muziek van The Trip. En For The Record. Het is Weekend Boost, luistert hier op Breda nu. Inmiddels 10 voor 10 is het geworden. En de hoogste tijd om toch weer eens eventjes in de classics te gaan duiken. Want ja, daar hou ik toch ook wel heel erg van om die te gaan draaien. En deze, ja, als ik het heb over een film uit Duitsland uit 1981. Misschien dat er dan een heel klein beetje een belletje gaat rinkelen. Of nou ja, eerlijk gezegd een soort alarmpje gaat pliepen misschien in je hoofd. Dat kan er eigenlijk maar eentje zijn natuurlijk. Alleen ja, de remake van 2001 die vind ik dan heel erg tof. Dit is U96. Met das Boot.

Zometeen na het nieuws meer Weekend Boost op je radio. En het laatste uur Weekend Boost vanaf hier waar we nu zitten uit deze studio. Dus die ga ik nog misschien een heel klein beetje een stresstestje geven. Maar goed, hoe dat precies is en hoe heftig dat gaat zijn, daar kom je zo meteen achter. Is Robbie Doherty.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dan heb ik nog voor je het verkeer van de ANWB. 1 melding momenteel bij ons in de regio. Dat is op de A16 en wel precies op de Moerdijkbrug. Daar moet je rekening houden met het feit dat de rechterrijstrook daar dicht is.

0: Dat komt vanwege wegwerkzaamheden.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

30 juli 2026, juli met de L, om het maar eventjes duidelijk te maken. 10 over 10 is het inmiddels geworden. Je luistert naar Weekend Boost en je hoort de Green Velvet en Shake and Pop. Maar ik wil zeggen daarvoor nog, maar het is zo'n lekkere lange plaat van bijna 7 minuten, dat ik hem gewoon lekker in één stuk heb doorgedraaid. Zo aan het begin van, het laatste deel van deze avond, zal ik maar zeggen. Het allerlaatste uurtje vanuit, Weekend Boost vanuit hier zo de stekkie. Het gaat even wennen zijn de komende tijd. Maar wel verdiend maandje vakantie zit er toch ook alweer aan te komen. Dat is dan toch ook alweer een lekker vooruitzicht. En nu is het zo dat ik nog helemaal geen enkel idee heb waar dat ik naartoe moet gaan. Kun je me daarbij helpen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Stuur even een appie via Breda Nu, via de app van Breda Nu, de gratis app. En dan met een leuke vakantiebestemming. Of misschien een leuk tipje van wat ik zou kunnen doen deze zomer. Dan kan ik misschien de planning ook een beetje gaan vullen die komende 4 weken. Want het zal saai worden nu dat het even stil ligt. Maar goed, nu nog een uurtje lekker vlammen. Ik ga nog eventjes lekker gas geven het komende uur. Dat is iets wat zeker is. Ik heb best wel wat bangertjes voor je meegenomen. Best wel hard. Dus riem me vast en hou je vast. Maar nog eventjes rustig beginnen met muziek zometeen van Steffu en Luca van de Homberg. Eerst, een paar weken terug hadden we hem nog aan de telefoon. Toen had hij net een nieuwe plaat uitgebracht. Weet je nog over wie ik het heb? Ja, dat kan er maar eentje zijn natuurlijk. Rory ga je horen. Met Get on the Floor tijdens Weekend Boost op Breda Nu.

op je vrijdagavond. En daarvoor hoorde je nog Rory met Get on the Floor. Zometeen, dat is ook pas over 10 minuten weer. Dus niet te hard van stapel lopen. Maar die brede update die komt er in ieder geval aan. Daarna het eindsprintje voor het laatste half uurtje. Hier zo nog eventjes de studio een soort stresstest te geven. Nu het nog kan, hier. Maar eerst heb ik nog muziek voor je van Digital Madness. Dit is Fade Away. En misschien is het al een heel klein beetje de start van die stresstest.

0: Nothing, maar dan net even een tikje anders. Je hoorde de versie van de Saints tijdens Weekend Boost op Breda nu. Inmiddels, nou, 45 seconden voor half 11 is het geworden. Nou ja, dan vind ik het wel tijd geworden voor de Breda-update. Want hij zit inmiddels ook alweer in de studio. Niemand minder dan Tijmen Moeker.
1: De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn.
0: Goed, het weer dan van Weerplaza. De nacht die verloopt droog met brede opklaringen en een enkele wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 10 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden van Limburg. Aan zee is het een graad of 17 en plaatselijk dan kunnen mistbanken ontstaan. Morgen veel zon en stapelwolken op een lokaal buitje. Na droog bij 22 tot 26 graden. Het verkeer dan van de ANWB. Weinig aan de hand op de wegen op dit moment. Wel een melding vanaf de A16. Dat is op de Moerdijkbrug. Daar moet je er rekening mee houden dat er 1 rijstrook is afgesloten. En dat is vanwege wegwerkzaamheden.
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

uitstellen na 11 uur met heerlijke hardstyle-bangertjes. Noah Core hoorde je met Dreamer. En daarvoor Session Jour met O Fortuna. Nu gospel. Dit is Rave Gollum.

Breda nu met Scherzo, Hide and Seek. En daarvoor hoorde je nog Kronos en Hista met Monster. In het laatste half uurtje Weekend Boost van dit weekend. Vanaf hier ons stekje waar we eigenlijk al die tijd hebben gezeten. Althans, ik. Dit is de plek waar ik voor het eerst radio ben gaan maken. Zomaar open ben ingerold. Dus het is wel een raar idee dat het over 5 minuten klaar is op deze locatie. Dat is toch wel even iets wat ik met je wil delen. Maar goed, je zit natuurlijk nog niet op dat gouden hoer te wachten. Ik ook niet. Ik heb nog een lekker beukertje voor je klaarstaan. Beuken van Phantasm en Kara.

time.

The Definition en Radical Redemption hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda nu. Inmiddels bijna 11 uur. Het zit erop op deze locatie. Het zit erop op, voor in ieder geval een maandje nu. Wees niet getreurd, over een maand dan zijn we weer gewoon weer bij je terug met een hele nieuwe zwik aan afleveringen van Weekend Boost. Nu is het even tijd voor een zomerbreakje, dat is ook wel wat. En ja, die studio die moet natuurlijk ook gewoon verhuisd gaan worden. Weet je wat ik doe? Ik ben gewoon alvast lief voor mijn collega's en ik help alvast een heel klein beetje met ontmantelen. Het is tijd om de studio van de stroom af te gaan halen. En te gaan verkassen richting onze nieuwe stack.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen.

0: Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Nederland. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Vee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe twee personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big

0: de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation, waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en V. Knaven. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen.

0: technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda Nu.
2: Hiya, Bobby.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De eigenaar van het restaurant aan de haven in Breda, waar in de nacht van woensdag op donderdag een explosief is afgegaan, heeft geen idee waarom zijn zaak het doelwit was. Dat vertelde hij donderdag in een interview aan Breda Nu. De explosie vond even voor 2:30 plaats voor de deur van het restaurant. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe 2 personen kort voor de ontploffing bij het restaurant staan en vervolgens snel wegrennen. Bij de explosie raakte niemand gewond, wel was er veel schade aan de gevel van het restaurant en omliggende panden. Ook sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. De politie onderzoekt het incident en roept getuigen op om zich te melden. Afgelopen woensdag werd in Kaam de 86e editie van de Acht van Kaam verreden. Carlijn Swinkels en Tim Merlier zetten daarbij de snelste tijden neer in de respectievelijke categorieën elite en junioren vrouwen en professionals mannen. Traditioneel vindt de wielerwedstrijd plaats op de eerste woensdag na de finish van de Tour de France. De dag bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Brabantse kampioenschappen voor teams en amateurwedstrijden. Later op de dag zijn de professionals aan de beurt, waarbij regelmatig ook renners meedoen die kort daarvoor nog meereden in de Tour. De nummers 2 en 3 bij de vrouwen waren Femke Marcus en Fee Knave. Bij de mannen waren de tweede en derde plaats voor Olaf Kooi en Huub Arts. Naast de sportieve prestaties en het aanmoedigen van de wielrenners is de Acht van Kaam ook een groot feest voor het dorp. Zo waren er verspreid over de dag optredens van onder andere Party Animals en Yves Berendsen. Bij een verkeersongeluk op de A27 bij Oosterhout is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon overleden. Het ongeval gebeurde rond 3:30 ter hoogte van een tankstation waar een vrachtwagen en een auto met elkaar in botsing kwamen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Forensisch rechercheurs kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval. Door het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgesloten. Het slachtoffer zou een 26-jarige man uit Breda zijn. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda nu.

0: stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.